literatuur, politiek en oorlogen. Nu is het tijd om één te zijn en te leven met en voor elkaar. Onder één gezamenlijk dak.